0: Hey Chad, zou je voor mij de weg van hier naar Hoevelaken willen repareren? Chad? Hallo?
1: Ja, jammer joh.
2: NTP zoekt vakmensen in de grond, weg en waterbouw.
3: Kies voor een baan met toekomst.
2: En ga snel naar ntp.nl.
4: NTP zet de tijd op 3 uur.
5: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedenacht, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. In een appartementencomplex in Oosterhout is brand uitgebroken. Die begon op de vierde etage van het complex dat uit 6 verdiepingen bestaat. Besloten is om iedereen uit het gebouw te halen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een evacuatie. Nu de branden in het Belgische natuurgebied Hoge Venen zich uitbreiden. Daar is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. 2 Nederlandse blushelikopters hebben gisteren meegeholpen. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen en 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren de aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. Stefan Nillissen, die op de EK-atletiek goud won op de 1500 meter, was verrast dat hij met zoveel overmacht als eerste over de finish kwam. Hij had meters voorsprong op de nummer 2, dankzij een enorme eindspurt, terwijl hij in de laatste bocht nog op plek 5 liep. Nillissen is de tweede Nederlander met Europees goud op de 1500 meter. De eerste keer was het in 1950. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk! Want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
6: Radio NL vind je ook op Instagram. /RadioNLFM.
5: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Hey Chad, zou je van mij de weg van hier naar Hoevelaken willen repareren? Chad? Hallo?
1: Ja, jammer joh.
2: NTP zoekt vakmensen in de grond, weg en waterbouw.
1: Kies voor een baan met toekomst.
2: En ga snel naar ntp.nl.
1: NTP zet de tijd op 4 uur.
3: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. In een appartementencomplex in Oosterhout is brand uitgebroken. Die begon op de vierde etage van het complex dat uit 6 verdiepingen bestaat. Besloten is om iedereen uit het gebouw te halen. Tientallen mensen moesten ergens anders naartoe. Een paar zijn naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Opnieuw heeft Rusland de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Er waren vannacht verschillende explosies te horen. Oekraïne had de aanvallen al verwacht en de bevolking gewaarschuwd. In een gebouw brak brand uit. Oekraïne heeft ook Rusland aangevallen met drones. In de buurt van Moskou zijn er tientallen onderschept, zegt de burgemeester. In de Amerikaanse staat Indiana hebben overstromingen aan zeker 6 mensen het leven gekost. Een van hen is een jongetje van 4. In sommige gebieden is in 2 dagen tijd bijna 30 centimeter regen gevallen. Rivieren hebben een peil bereikt dat in 100 jaar niet meer is voorgekomen. De gouverneur van de staat zegt dat president Trump met hulp over de brug komt. Een mooie financiële opsteker voor Ajax, nu de overstap van Mika Gods naar Paris Saint-Germain definitief is. Amsterdammers krijgen een transferbedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen. Een paar jaar geleden nam Ajax Gods nog over voor 1 miljoen van Genk. Ajax wilde zijn beste speler liever niet kwijt, maar snapt dat PSG hem meer te bieden heeft. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. 20 tot 25 graden gaat het worden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijts. Met de voordeelpas.
10: Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
3: Dit is de muziek van Radio

0: Hey Chad, zou je voor mij de weg van hier naar Hoevelaken willen repareren? Chad? Hallo?
1: Ja, jammer joh.
2: NTP zoekt vakmensen in de grond, weg en waterbouw.
3: Kies voor een baan met toekomst.
2: En ga snel naar ntp.nl.
4: NTP zet de tijd op 5 uur.
5: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. In het Brabantse Oosterhout is een appartementencomplex geëvacueerd nadat de brand was uitgebroken. Die was ontstaan op de vierde etage van het gebouw dat uit 6 verdiepingen bestaat. Met hoogwerkers werden mensen eruit gehaald. Een aantal bewoners is door ambulancepersoneel nagekeken en eentje moest naar het ziekenhuis. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een evacuatie, nu de branden in het Belgische natuurgebied Hoge Venen zich uitbreiden. Daar is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. Branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. Twee Nederlandse blushelikopters hebben gisteren meegeholpen. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn twee vrouwen om het leven gekomen. Twee baby's raakten gewond. Door een stortbui waren er aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. Nederlandse atleten zijn weer in de prijzen gevallen op de EK in Engeland. De mooiste was voor Stefan Nillissen. Hij won compleet onverwacht goud op de 1500 meter. Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter en daar had ze wel wat meer van verwacht. Bij de zevenkamp was er zilver en brons voor Emma Oosterwegel en Sophie Dokter. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. 20 tot 25 graden gaat het worden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Dit is de muziek van Radio NL.

0: altijd aan.
1: Ik liep laatstens langs het strand.

0: Hey Chad, zou je voor mij de weg van hier naar Hoevelaken willen repareren? Chad? Hallo?
1: Ja, jammer joh.
2: NTP zoekt vakmensen in de grond, weg en waterbouw.
1: Kies voor een baan met toekomst.
2: En ga snel naar ntp.nl.
1: NTP zet de tijd op 6 uur.
3: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. In het Brabantse Oosterhout is een appartementencomplex geëvacueerd nadat er brand was uitgebroken. Die was ontstaan op de vierde etage van het gebouw. Met hoogwerkers werden mensen eruit gehaald. Een paar mensen zijn door ambulancepersoneel nagekeken. De bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis van Oosterhout. De brand in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen breidt zich uit en rukt op richting Duitsland. Inmiddels is nu een gebied van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. Bewoners van de Duitse plaats Monschau is gevraagd zich voor te bereiden op een evacuatie. In twee Belgische plaatsen zijn al een paar honderd mensen geëvacueerd. In de Amerikaanse staat Indiana hebben ze te maken met zware overstromingen. En die hebben zeker aan 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4. Sinds dinsdag zijn er enorme buien in Indiana. Rivieren hebben in 100 jaar niet zo'n hoog peil bereikt. Gouverneur hoopt dat president Trump te hulp schiet. En Nederlandse atleten zijn weer in de prijs gevallen op de EK in Engeland. Het mooiste was van Stefan Nillissen. Hij won compleet onverwacht goud op de 1500 meter. Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter. En daar had ze wel wat meer van verwacht. Bij de zevenkamp was er zilver en brons voor Emma Oosterwegel en Sophie Dokter. Dan het weer van Weer Online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. En het wordt 20 tot lokaal 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement roodhitblauw.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,75.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
11: Ping, ping, ping, ping, ping.
10: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: Dit is de muziek van...

0: Stickerkoning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je

0: Tijd aan.
1: Radio NL.
0: Weerbericht.
2: Het is droog met wolkenvelden en brede opklaringen. In het noordoosten is het fris met 10 tot 13 graden. 'S Ochtends schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het 20 tot lokaal 25 graden.
0: Altijd aan.
1: Radio NL.

0: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Hey Chad, zou je van mij de weg van hier naar Hoevelaken willen repareren? Chad? Hallo?
6: Ja, jammer joh.
7: NTP zoekt vakmensen in de grond, weg en waterbouw.
8: Kies voor een baan met toekomst.
7: En ga snel naar ntp.nl.
8: NTP zet de tijd op 7 uur.
4: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. In het Brabants Oosterhout is brand geweest in een appartementencomplex. Die is nu onder controle. Iedereen werd geëvacueerd, sommige bewoners met hoogwerkers. Ze zijn allemaal opgevangen in het gemeentehuis. Een aantal bewoners is door ambulancepersoneel nagekeken. Eentje moest naar het ziekenhuis. Inwoners van de Duitse plaats Monschau moeten zich voorbereiden op een mogelijke evacuatie, nu de branden in het Belgische natuurgebied Hoge Venen zich uitbreiden. Er is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. Verschillende explosies vannacht in de Oekraïnse stad Kiev en ook een andere stad werd aangevallen. Daar kwam een vrouw om het leven en 6 anderen raakten gewond bij een aanval met drones en ballistische raketten. Die kan Oekraïne moeilijk onderscheppen omdat er geen afweer is. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich naar voren te werken. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het zuidoosten af en toe zon vanochtend, maar vanuit het westen trekken er ook wolkenvelden over, met in het noorden een buitje. Vanmiddag afwisselend wolkenvelden en zon bij 20 tot lokaal 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: anders grijp je mis.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
7: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Radio NL.
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
9: Dit is de muziek van

dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kom.

0: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Heb je

0: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën. Voel mij zo
1: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan. Zandschulp Zonwering, de onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
5: Radio NL. Weerbericht.
6: Het is droog met wolkenvelden en brede opklaringen. In het noordoosten is het fris met 10 tot 13 graden. 'S Ochtends schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het 20 tot lokaal 25 graden.
5: Radio NL.

0: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: FC Zutphen presenteert het Sesinflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Vloeibaar Wasmiddel Wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Hey Chad, zou je van mij de weg van hier naar Hoevelaken willen repareren? Chad? Hallo?
7: Ja, jammer joh.
8: NTP zoekt vakmensen in de grond, weg en waterbouw.
9: Kies voor een baan met toekomst.
8: En ga snel naar ntp.nl.
9: NTP zet de tijd op 8 uur.
5: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Zo'n 100 bewoners moesten vannacht een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout uit omdat er brand was. Die brak uit op de 4e etage. Sommigen moesten met hoogwerkers van hun balkon worden gehaald. 2 mensen raakten gewond, eentje moest naar het ziekenhuis. Veel bewoners zijn opgevangen in het gemeentehuis. Natuurbrand in de Belgische Hogeveen is nog niet uit en dreigt naar Duitsland uit te breiden. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. 2 Nederlandse helikopters blussen mee. In de Amerikaanse staat Indiana hebben ze te maken met zware overstromingen. En die hebben zeker aan 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4. Sinds dinsdag zijn er enorme buien in Indiana. Rivieren hebben in 100 jaar niet zo'n hoog peil bereikt. De gouverneur hoopt dat president Trump te hulp schiet. En op de EK Atletiek in Engeland zijn Nederlandse atleten weer in de prijzen gevallen. De mooiste was voor Stefan Nillessen. Hij won compleet onverwacht goud op de 1500 meter. Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter. Bij de zevenkamp was er zilver en brons voor Emma Oosterwegel en Sophie Dokter. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in het zuidoosten af en toe zon. Vanuit het westen trekken er wolkenvelden over met in het noorden een buitje. Vanmiddag afwisselend wolken en zon en 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
12: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Vrijdag 21 augustus staat de Radio NL Drive-In Show op de grootste in Oranje feestweek in Katwijk aan de Rijn. Samen zingen, dansen en genieten met de beste Nederlandstalige muziek. Kijk voor meer informatie op oranjeverenigingkatwijk.nl.
16: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
5: Radio NL.
10: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
5: Dit is de muziek van

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: 13 tot en met 16 augustus, Boerenrock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen.

0: Eindelijk zomervakantie. En om het nog leuker te maken,
1: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

0: Autohulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
3: Vanochtend schijnt geregeld de zon, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over het land. In het noorden is een enkel buitje mogelijk. Vanmiddag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het 20 graden aan zee tot lokaal 25 in het zuidoosten.
2: NL Radio.

0: luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hey ondernemer,
2: hallo?
1: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,75.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mersja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Hey Chad, zou je van mij de weg van hier naar Hoevelaken willen repareren? Chad? Hallo?
12: Ja, jammer joh. NTP zoekt vakmensen in de grond, weg en waterbouw.
13: Kies voor een baan met toekomst.
12: En ga snel naar ntp.nl.
13: NTP zet de tijd om
12: 9 uur.
10: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. 2 gewonden vannacht bij een grote brand in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout. Ze kregen rook binnen en eentje moest naar het ziekenhuis. Alle appartementen in het gebouw werden ontruimd. Zo'n 100 bewoners konden in het gemeentehuis terecht. Het appartement waar de brand was is helemaal verwoest. Oekraïne heeft weer een distributiecentrum van Wildberries in brand gestoken. Tientallen kilometers ten zuiden van Moskou. Bij Wildberries liggen spullen voor het Russische leger. De Russen hebben de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen en ook een andere stad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 6 anderen gewond. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben aan de grens van de Spaanse enclave Ceuta bijna 300 mensen opgepakt. Het zijn Marokkanen en ook mensen uit andere Afrikaanse landen die Europa in willen. Op de socials was opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Ceuta, net als eind juli. Marokko heeft maatregelen genomen om dat te voorkomen. En Stefan Nillissen zegt dat hij bloed rook toen hij voelde dat hij makkelijk de andere lopers kon inhalen op de 1500 meter op de EK Atletiek. Hij nam een indrukwekkende eindsprint en zorgde voor een enorme stunt en haalde goud. Nillissen is de 2e Nederlander met Europees goud op de 1500 meter. De eerste keer was in 1950. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement. Roodhitblauw.nl.
17: Toeval dat bestaat niet. Oeh, even polia.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
10: Radio NL.
14: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.

0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Dit is Radio NL.

0: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: FC Zutphen presenteert het Sazing Flex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FE, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayer 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Hey Chad, zou je van mij de weg van hier naar Hoevelaken willen repareren? Chad? Hallo?
9: Ja, jammer joh. NTP zoekt vakmensen in de grond, weg en waterbouw. Kies voor een baan met toekomst. En ga snel naar ntp.nl. NTP zet de tijd op 10 uur.
7: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus in Hongarije zijn 12 doden en zeker 20 gewonden gevallen. De bus sloeg zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest over de kop. De chauffeur leeft nog en is aangehouden. Politie denkt dat hij in slaap is gevallen. In het Brabantse Oosterhout doet de brandweer metingen in het appartementencomplex waar vannacht een uitstaande brand was, om te kijken of bewoners weer terug kunnen. Zo'n 100 mensen werden geëvacueerd. 2 mensen raakten gewond, ze hadden rook ingeademd en eentje moest naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand uitbrak is verwoest. Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores, die zijn getroffen door de aardbeving van gisteren, wachten nog steeds op hulp. Er zijn tot nu toe bijna 50 doden geteld en tientallen zwaar gewonden. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog oploopt. Duizenden mensen zijn op de vlucht. En Oekraïne heeft weer een distributiecentrum van Wildberries in brand gestoken. Tientallen kilometers ten zuiden van Moskou. Bij Wildberries liggen spullen voor het Russische leger. Rusland viel het Oekraïnse Kiev aan met drones en raketten. En ook een andere stad. Daar kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
13: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar €0,95. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,75.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.
2: Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Radio NL.
10: Verkeersinformatie.
17: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: 13 tot en met 16 augustus, Boeren Rock Festival. Editie ooit. 4 dagen muziek, cross, trekker, trek, kermis en camping. Optredens van Mooi Wark, We

0: Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
6: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
5: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Hey Chad, zou je van mij de weg van hier naar Hoevelaken willen repareren? Chad? Hallo?
11: Ja, jammer joh.
12: NTP zoekt vakmensen in de grond, weg en waterbouw.
13: Kies voor een baan met toekomst.
12: En ga snel naar ntp.nl.
13: NTP zet de tijd op 11 uur.
9: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Opnieuw zijn 2 Nederlandse blushelikopters aan het helpen bij de grote natuurbrand in België. Het zijn zogeheten Chinook-helikopters van Defensie. Die kunnen bijna 8000 liter water meenemen in een grote zak die eronder hangt. De brand woedt in natuurgebied Hoge Venen, tussen Luik en Aken, en is nog niet onder controle. De Hongaarse president Magyar leeft mee met de slachtoffers en nabestaanden van een ongeluk met een Poolse toeristenbus. Daarbij vielen 12 doden en zeker 20 passagiers raakten gewond. De bus raakte van de snelweg en kantelde. De chauffeur is aangehouden. De politie denkt dat hij in slaap is gevallen. Het was gisteravond onrustig bij een festival in het Noord-Hollandse Wormer, meldt de regio-omroep. Er mochten op een gegeven moment geen mensen meer naar binnen. Buiten stonden veel mensen te wachten en die waren daar boos over. De politie kwam om het weer rustig te krijgen. Bij de ongeregeldheden vielen gewonden. En in Zwitserland is een dode gevallen en raakten 12 mensen gewond bij een ongeluk met een paardenkoets. 2 gewonden zijn er slecht aan toe, melden Belgische media. De koets raakte van de weg, reed van een helling af en belandde tegen een boom. Het ongeluk gebeurde bij een uitstapje met 60 mensen. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
17: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal, alleen vandaag nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
17: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
19: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
7: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijts. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Radio NL.
14: Verkeersinformatie.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld staat 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten door de werkzaamheden op de A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsen langs de A6 Muiden Lelystad, hectometerpaal 68,9. A17 Roosendaal Dordrecht 6,6. A32 Leeuwarden Heerenveen, hectometerpaal 57,6.
9: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Heb je trek?

0: met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag. Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
2: Vrijdag 21 augustus staat de Radio NL Drive-In Show op de grootste in Oranje feestweek in Katwijk aan de Rijn. Samen zingen, dansen en genieten met de beste Nederlandstalige muziek. Kijk voor meer informatie op oranjeverenigingkatwijk.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: Schult Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
3: De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over het land. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon. Bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het 20 graden aan zee tot lokaal 25 in het zuidoosten. Morgen nog minder warm en wisselvalliger.
1: Radio NL. Radio NL. NL. Altijd aan.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: FC Zutphen presenteert het Sesinflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FE, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder-13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mercia, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
4: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
5: Mooi van Ethos. Voel mij
4: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken... Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
8: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Hey Chad, zou je van mij de weg van hier naar Hoevelaken willen repareren? Chad? Hallo?
11: Ja, jammer joh.
12: NTP zoekt vakmensen in de grond, weg en waterbouw.
13: Kies voor een baan met toekomst.
12: En ga snel naar ntp.nl.
13: NTP zet de tijd op 12 uur.
9: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. De brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen breidt zich nog steeds uit. Blussen is lastig door de wind die steeds verandert. Het is ook lastig om overal bij te komen door het ruige terrein. Daarom wordt ook vanuit de lucht geblust, onder meer met 2 Nederlandse Chinook-helikopters. 1 daarvan kan morgen ook meehelpen. Het is nog onduidelijk wanneer de bewoners terug kunnen naar huis na brand in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout. 100 mensen werden geëvacueerd. 2 mensen raakten gewond door rook. 1 moest naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand uitbrak is helemaal verwoest. In Baren wordt gezocht naar een man na een ruzie in de relationele sfeer. Vanwege de privacy wil de politie er niet meer over kwijt, meldt RTV Utrecht. Er is een burgernetbericht verspreid. En wie de man ziet, moet 112 bellen en niet op hem afstappen. Gisteravond werd al naar hem gezocht met een drone, een hond en een helikopter. En de president en premier van Hongarije leven mee met de slachtoffers en nabestaanden van het busongeluk vannacht. Er zijn zeker 12 doden, 10 mensen zijn zwaar gewond. Tientallen anderen hebben lichtere verwondingen. De bus raakte ten oosten van Boedapest van de weg en kantelde. Waarschijnlijk viel de chauffeur in slaap. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend wolken en zon. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!

0: beurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcrème?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: Radio NL.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file aan de grens. Op de A27 Breda-Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Lexmond. 4 kilometer file vanaf knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. En 201 Uithoorn-Hilversum is dicht in beide richtingen door een ongeluk tussen Loenen en afrit Nederhorst-en-Berg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Dit zo langs de A2 Maastricht-Eindhoven, hectometerpaal 249,9.
7: Dit is de muziek

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: 13 tot en met 16 augustus, Boeren Rock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen muziek.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.

0: beurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zonnige periode. Het is droog en 21 tot 26 graden. Vanavond schijnt nog af en toe de zon. In de nacht raakt het bewolkt en later volgt regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen start bewolkt en regenachtig. Regen trekt naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon door. Het wordt morgen 19 tot 21 graden.
0: Altijd aan. Radio NL.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: FC Zutphen presenteert het Sazing Flex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FE, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Hey Chad, zou je van mij de weg van hier naar Hoevelaken willen repareren? Chad? Hallo?
7: Ja, jammer joh. NTP zoekt vakmensen in de grond, weg en waterbouw. Kies voor een baan met toekomst. En ga snel naar ntp.nl. NTP zet de tijd op 1 uur.
5: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. De brand in natuurgebied Hogeveen in België lijkt niet over te slaan naar Duitsland. Dat betekent waarschijnlijk dat de inwoners van de grensgemeente Monschau niet weg hoeven. Gisteren moesten ze zich voorbereiden op een evacuatie. De brand is nog niet onder controle. 2 Nederlandse blushelikopters helpen mee. In een huis in Lelystad is gisteravond een lichaam gevonden. De politie denkt aan een misdrijf, maar wat er precies is gebeurd weten ze nog niet. Bij een volkstuinencomplex in de buurt waren gisteravond agenten en een helikopter te zien. Volgens de politie had dat iets met de vondst van het lichaam te maken. Door een storing met het verkeersleidingssysteem staan alle metro's in Amsterdam stil, meldt AT5. Het systeem regelt alle seinen en wissels en zorgt ervoor dat alle metro's veilig kunnen rijden. We werken hard om de storing op te lossen, zegt het GVB. Ze verwachten dat de metro's rond 2 uur weer rijden. En op socials gaat een filmpje rond van een hondje op de kist van een Colombiaanse vrouw die omkwam tijdens een zware aardbeving afgelopen week. Het hondje heeft zijn leven aan de vrouw te danken, want ze hield hem stevig vast toen haar huis instortte. Het hondje is 12 jaar oud en blind. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend wolken en zon. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. En het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
12: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement. Roodhitblauw.nl.
13: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Radio NL.
8: Verkeersinformatie.
15: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld 6 kilometer. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 4 kilometer file tussen Afrit Kerkdriel en Waardenburg. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens staat 3 kilometer file bij de grens. En 307 Kampen-Lelystad bij de N710 3 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Dit zal langs de A28 Amersfoort-Zwolle bij hectometerpaal 59,8. A50 Zwolle-Apeldoorn 212,9.
5: Dit is de muziek van

0: NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgrond.

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?

0: 75 euro? Ik loef het!
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice!
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan. Zandschulp Zonwering, de onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
5: Radio NL.
6: Weerbericht.
7: Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Het is droog en 21 tot 26 graden. Vanavond schijnt nog af en toe de zon. In de nacht raakt het bewolkt en later volgt regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen start bewolkt en regenachtig. Regen trekt naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon door. Het wordt morgen 19 tot 21 graden.
5: Radio NL.

0: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness.
0: Witte Reus, was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
6: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
5: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Hey Chad, zou je van mij de weg van hier naar Hoevelaken willen repareren? Chad? Hallo?
9: Ja, jammer joh. NTP zoekt vakmensen in de grond, weg en waterbouw.
10: Kies voor een baan met toekomst.
9: En ga snel naar ntp.nl.
10: NTP zet de tijd op 2 uur.
7: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Bewoners van de bovenste etages van een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout, waar brand was, kunnen nog niet naar huis. De gemeente heeft ze een hotel aangeboden. Brand was vannacht in een appartement op de vierde verdieping. Mensen die daaronder wonen mogen wel weer naar huis. Het Nederlandse leger verwacht nog een paar dagen te moeten helpen bij het blussen van de brand in het Belgische natuurgebied Hogevene, zei iemand van Defensie bij Radio 1. Vandaag zijn net als gisteren twee Chinook-helikopters gestuurd. Blussen is lastig door onder meer de wind die steeds draait. Bij Russische aanvallen op Oekraïnse steden zijn minstens 3 mensen omgekomen en 20 gewond geraakt. Ze werden aangevallen met drones en opnieuw ballistische raketten. Daar kan Oekraïne niks tegen doen. President Zelensky riep de Europese bondgenoten weer op om luchtafweerraketten te leveren. En de storing bij de Amsterdamse metro is voorbij. Die lag ruim een uur plat doordat het verkeersleidingssysteem het niet deed. Dat regelt alle seinen en wissels zodat metro's veilig kunnen rijden. De dienstregeling wordt weer opgestart. Kan even duren voordat alles weer volgens het schema rijdt, zegt het GVB. Dan het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. En dan wordt het 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: anders grijp je mis.
1: Vrijdag 21 augustus staat de Radio NL Drive-In Show op de grootste in Oranje Feestweek in Katwijk aan de Rijn. Samen zingen, dansen en genieten met de beste Nederlandstalige muziek. Kijk voor meer informatie op oranjeverenigingkatwijk.nl.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal, alleen vandaag nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Radio NL. Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet druk op de weg. Bij elkaar staat er zo'n 40 kilometer file. Op de A12 heb je wel vertraging. Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. De andere kant op tussen Beek en Duiven ook een kwartier oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam-Feyenoord. 10 minuten vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 13,3. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij 56,7. En op de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 57,9.
7: Dit is de muziek van

Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.

0: deal bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.

0: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mercia, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
1: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
2: FC Zutphen presenteert het Zeezinkflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FE, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayer 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
0: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Hey Chad, zou je van mij de weg van hier naar Hoevelaken willen repareren? Chad? Hallo?
7: Ja, jammer joh.
8: NTP zoekt vakmensen in de grond, weg en waterbouw.
9: Kies voor een baan met toekomst.
8: En ga snel naar ntp.nl.
9: NTP zet de tijd op 3 uur.
5: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Afgelopen week heeft in het Brabantse Oosterhout een huis in brand gestaan en daar is vanochtend een man voor opgepakt. Hij komt ook uit Oosterhout. De brand was in de nacht van woensdag op donderdag. Er was niemand thuis. Buren moesten hun huis uit. In Enschede is gisteren een skinnybike in beslag genomen. Een fatbike met dunnere banden die zo ver was opgevoerd dat hij 120 km per uur kon. Hij was van een jongen die probeerde weg te vluchten voor de politie. Behalve de snelheid was er nog iets met de zogenaamde bike. Er zat geen ketting op, alleen een gashendel. De zonsverduistering afgelopen woensdag heeft inderdaad effect gehad op het gedrag van vogels, zeggen wetenschappers. Ze hebben vogels bestudeerd en zagen dat vooral mezen en duiven zich verstopten toen de zon verdween. De eerste thuiswedstrijd van ADO Den Haag was een teleurstelling voor de fans. FC Groningen kwam op bezoek en won met 4-1. Groningen had geen fans meegenomen, dat mocht niet vanwege een straf. Andere wedstrijden die nu gespeeld worden zijn Feyenoord Go Ahead Eagles en Twente Zwolle. Het weer van Weer Online. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon en het wordt dan een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
12: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
14: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Yeah!
7: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
5: Radio NL.
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam staat tussen Nieuwegein en Utrecht-Leidse Rijn 10 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Verder file op de A7 Friesland richting Noord-Holland op de Afsluitdijk bij Den Oever 10 minuten vertraging. En het is druk door terugkerende vakantiegangers op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven, daar ook 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 13,3... op de A13 Den Haag-Rotterdam bij 12,6... en op de A28 Zwolle-Assen bij 153,5.
5: Dit is de muziek van Radio NL.

Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Dit is Radio NL.
3: Altijd aan. Radio NL.
2: Altijd aan.

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
1: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Hey Chad, zou je voor mij de weg van hier naar Hoevelaken willen repareren? Chad? Hallo?
12: Ja, jammer joh. NTP zoekt vakmensen in de grond, weg en waterbouw.
13: Kies voor een baan met toekomst.
12: En ga snel naar ntp.nl.
13: NTP zet de tijd op 4 uur.
10: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. In Canada komen veel handtekeningen onder een petitie om de Amerikaanse ambassadeur het land uit te zetten. Het is Piet Hoekstra, afkomstig uit Groningen. Hij was eerder ook ambassadeur in ons land. De Canadezen willen van hem af omdat hij het idee van president Trump steunt om Canada in te lijven. Maar de regering gaat het zeker niet doen. Vannacht zijn bijzondere kunstwerken uit de Renaissance gestolen uit een museum op het Italiaanse eiland Sicilië. De burgemeester baalt ervan, ook omdat het gebeurde tijdens een traditioneel feest in de stad. Kunstroof komt vaker voor in Italië. Afgelopen week nog werd een kostbaar schilderij van Renoir teruggevonden. Het gedrag van vogels verandert tijdens een eclips. Wetenschappers vermoeden dat al en hebben het woensdag ook echt vastgesteld. Zo kwam er bij een van hun meetstations een uil tevoorschijn, terwijl dat echt een nachtdier is. Andere vogels verstopten zich juist toen de zon verdween. Een recordbedrag voor de eerste elektrische Ferrari. Die is op een veiling van Sotheby's verkocht voor 35 miljoen. De auto werd een paar maanden geleden gepresenteerd en Ferrari kreeg meteen veel kritiek. Veel mensen vinden het maar niks dat de sportwagen een accu heeft en geen verbrandingsmotor. Het weer van Weer Online. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon en het wordt dan een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
16: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement. roodhitblauw.nl.
17: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
19: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
20: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
19: Zonnebrandcrème?
21: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal, alleen vandaag nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
10: Radio NL.
7: Verkeersinformatie.
22: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat tussen Breukelen en Oudekerk aan de Amstel 10 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens bij de grens een kwartier oponthoud. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A6 Muiden-Lelystad bij 68,9. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij 12,6. En op de A28 bij 153,5.
10: Dit is de muziek van Rijn.

Radio NL. Radio NL. Altijd aan. Zondagmiddag en dan de laatste twee uurtjes van de zondagmiddag. Dan weet je hoe laat het is. De hoogste tijd om 30 hits achter elkaar te draaien. Radio NL Top 30. En dat gaan we dan ook doen met heel veel plezier. De grootste en de gezelligste en de mooiste hitlijst van Nederland. De beste Nederlandstalige hits. Hoor je ieder weekend hier op Radio NL. Zaterdag tussen 1 en 3. En op zondagmiddag tussen 4 en 6 hier op Radio NL. Iets naar vieren, dat betekent de aftrap van de lijst. Om straks iets voor 6 uur bij de nummer 1 te kunnen komen. Week nummer 33. De lijst bestaat uit 11 stijgers, 11 zakkers. Er zijn er 6 blijven staan. En we gaan er 2 nieuw welkom heten, waarvan de eerste op 28. En let op, de laatste en tweede en hoogste nieuwkomer op nummer 9. Dat betekent dat wij toch nog wel het nodige geduld op moeten brengen voordat wij de nummer 9 welkom gaan heten. Dat straks allemaal. Er zijn er ook 2 verdwenen. Guido van der Graaf, ciao, doei, adios, stond 9 weken in de lijst. En Samuel Welten samen met Lil Kleine en Maak Me Nou Niet Gek is het tweede liedje wat is verdwenen. En zij stonden in totaal 14 weken in de lijst van 30. Tot zover de cijfers op dit moment. Wij gaan ons richten op die andere cijfers. En dan beginnen we op nummer 30 en dan komen we straks iets voor 6. Hopelijk bij de nummer 1 uit. Maar laten we eerst beginnen met de nummer 30. Dat is een plaat die in de 9e week 3 plaatsjes is gezakt. Hij was vorige week 27 en deze week dus de nummer 30. Nelis Leek.

wat ik wil. De nummer 25 van vorige week is nu de nummer 29 geworden. Maar in totaal al 11 weken in de lijst met Ik Doe Wat Ik Wil. Dat waren de eerste twee. We zijn toegekomen aan nummer 28 en die gaan we welkom heten. Want we gaan er vandaag twee nieuwe welkom heten, waarvan straks de hoogste op nummer 9. Maar de eerste nieuwkomer, zoals bekend, dat zou de nummer 28 moeten zijn. En dat klopt, we zijn aanbeland bij de nummer 28. Daar kunnen we kort en krachtig over zijn. Het is een erg leuk liedje, er zit weer power in zoals we dat van hem gewend zijn. En kort geleden liet hij al weten dat hij erg blij is met de steun en de airplay op Radio NL. Dus de hoogste tijd misschien ook wel om hem later dit jaar nog een keertje uit te nodigen om hier live te komen zingen. Dat zou wel fijn zijn. Die zetten we op het wensenlijstje en dan gaan we hem dan ook heel hartelijk begroeten. Zoals we dat nu ook doen op nummer 28.

want ja, het komt wel. Je hoort het allemaal wel. Ik vond het een beetje mysterieus allemaal. Maar de plannen die zijn er, dus het zal ongetwijfeld goed komen. Net zoals het met deze single natuurlijk ook meer dan goed is gekomen. Griekse Nacht, je hoorde Jeroen van Zijl, zijn 11e week in de lijst. Vorige week 23 en deze week de nummer 26. Brengt ons nu bij de nummer 25. En ja, hij staat nu in de lijst met deze single. Maar de nieuwe single Tutti Colori, die staat natuurlijk ook uit. Dat zou zomaar kunnen dat we die vandaag of morgen ook welkom gaan heten. En dan zou die zomaar met twee liedjes in de lijst kunnen staan. Niets is onmogelijk in de Radio NL Top 30. Zijn 12e week voor deze single. Ik drink rosé. Hier is Wesley Brock.

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
2: Geeft ruimte.
3: 13 tot en met 16 augustus. Boeren.

0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Schult Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
3: Het blijft vanavond droog met af en toe zon. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon en het wordt een graad of 20. Overmorgen is het bewolkt en regenachtig. Woensdag weer af en toe zon en het blijft rond 20 graden.
1: Radio NL Top 30.
2: Nummer 22.
4: 1, 2, 3, hey!

Gerrit Snijder, hij staat 3 weken in de lijst. Was vorige week de nummer 26. Deze week op nummer 21 terechtgekomen met Cubaanse Café. Radio NL Top 30. We hebben het eerste overzicht voor je. De nummers 30 tot en met nummer 21. Op 30 draaiden we Nelis Leeman. Ze mogen alles van me krijgen. Daarmee staat hij 9 weken in de lijst en zakt hij 3 plaatjes. 4 plaatjes verliezen de 11e week voor Sineke. Ik doe wat ik wil. Deze week 29. De eerste van de 2 nieuwkomers op 28. Thomas Bergen, als je de keuze had. En Maak me gek van Jorieke Sterke kwam vorige week nieuw binnen op 29. En zij stijgt in de tweede week door naar 27. 11 weken in totaal voor Jeroen van Zelst met Griekse Nacht. Zakt hij van 23 naar nummer 26. Wesley Bronkhorst, Ik drink rosé, staat 12 weken in de lijst. Was vorige week de nummer 19. En deze week op 25 terechtgekomen. 4 plaatsjes verliezen in de 5e week voor Yves Berendsen. Misschien is het tijd. En in de boeken van Raymond Hermans staat 10 weken genoteerd. Vorige week op nummer 16. En deze week terug te vinden op 23. In de 4e week top 30 stijgen de mannen van Likkepeb door met Circus Tent. Vorige week 24 en nu op 22. En ook winst voor Gerrit Snijder. Cubaanse Café stijgt in de 3e week door van 26 naar nummertje 21. Gaan we snel verder met het vervolg van de lijst, want we hebben er nog 20 voor je te draaien. En nu de nummer 20, die is 5 plaatsjes gezakt in zijn 12e week. Dat is Tino Martin en Jong en Dom.

Weer erg leuk gedaan hoor, de nieuwe single van Amar. En de titel van de plaat is Stem in je hart. Derde week dat hij in de lijst staat. En in die derde week boekt hij 2 plaatsjes winst. Hij stijgt door van 21 naar 19 in de Radio NL Top 30. We hebben natuurlijk afgelopen week weer hoge temperaturen mogen verwelkomen in Nederland. De een zegt van, ik ben er nu wel een beetje klaar mee. De ander zegt van, nou, het is lekker. Persoonlijk ben ik altijd zo van 2, 3, 24 graden is ook zomer. Ja, het hoeft niet van het benauwde tot laat in de avond mooi weer. Vind ik prima, maar het hoeft niet zo boven de 30 uit te komen. Hoeft niet. Maar dan heb je wel van die mooie zomernachten. En in die zomernachten, daar gebeurt van alles. Luister maar, je hoort het van Marco de Hollander. Hij is deze week nummer 18.

een heerlijke single is dit. Joey, Nicolai en Tinto de Ferrano. Het is zijn tweede week in de lijst. En in die tweede week stijgt hij door van 22 naar nummer 17. Maar je hebt het misschien al gelezen of misschien afgelopen vrijdag gehoord toen het bekendgemaakt werd. Aankomende week is Joey Nicolai de Hollandse nieuwe hier op Radio NL met Tinto de Ferrano. En dat betekent automatisch een hele grote sprong in de Radio NL top 30. Want de airplaycijfers en natuurlijk de streamcijfers daarbij opgeteld wil wel helpen. Dus deze plaat die gaat nog hoog eindigen. Let op mijn woorden. De laatste tot aan het nieuws van 5 uur is nummer 16 uit de lijst. Dit is Robert Pater.

0: gesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wauwdeals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: FC Zutphen presenteert het Sezingflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
5: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Hey Chad, zou je van mij de weg van hier naar Hoevelaken willen repareren? Chad? Hallo?
8: Ja, jammer joh. NTP zoekt vakmensen in de grond, weg en waterbouw.
9: Kies voor een baan met toekomst.
8: En ga snel naar ntp.nl.
9: NTP zet de tijd op 5 uur.
6: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. In Griekenland zijn 2 doden gevallen bij een natuurbrand op het eiland Salamina bij Athene. De brand woedt in een bewoond gebied vlakbij 2 populaire badplaatsen. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brandweer zet helikopters en vliegtuigen in, maar het vuur wordt steeds aangewakkerd door de harde wind. Er is rond het middaguur een schietpartij geweest in Rotterdam-West. Op straat lagen hulzen en een vuurwapen. Er zijn waarschijnlijk geen gewonden. Halverwege de middag werd een verdachte van de schietpartij opgepakt. Hij reed op de A4 en werd bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet. In Canada regent het handtekeningen onder een petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra. Hij steunt het idee van president Trump om Canada in te lijven. De regering zal hem niet wegsturen, maar de petitie is wel een signaal aan Trump. Hoekstra heeft Nederlandse roots en was hier ook een tijdje ambassadeur. De eerste thuiswedstrijd van Feyenoord is geëindigd in gelijkspel tegen Go Ahead Eagles. Het werd 2-2 in de Kuip in Rotterdam. Twente won met 3-1 van Zwolle. Eerder won Groningen bij ADO Den Haag met 4-1. En op dit moment speelt Ajax thuis tegen Heerenveen. Het weer van Weer Online. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon en het wordt dan een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: Vrijdag 21 augustus staat de Radio NL Drive-In Show op de grootste in Oranje Feestweek in Katwijk aan de Rijn. Samen zingen, dansen en genieten met de beste Nederlandstalige muziek. Kijk voor meer informatie op oranjeverenigingkatwijk.nl.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Radio NL.
16: Verkeersinformatie.
17: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de grenzen ook 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A6 Muiden-Lelystad bij 68,9. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij 12,6. En op de A27 Almere-Gorkum bij 82,6.
6: Dit is de muziek van Radio NL.

de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Dikke bonen.
3: Het laatste uurtje van de zondagmiddag en de belangrijkste hits van dit moment staan voor je klaar. De laatste 15 uit de lijst van 30.
4: Radio NL top 30.
3: Op weg naar de nummer 1 uit de lijst. Wij kijken snel nog even naar de top 3 van vorige week. Het zat een beetje muurvast volgens mij, want de nummer 3 van vorige week, Ferry de Lits, Shak. Met Baco in Monaco, nummer 2, Justin de Wild, cheerio. En de nummer 1 was voor Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Ja, ik gaf de hint misschien al een beetje. Het zat een beetje vast en volgens mij zit dat nog redelijk vast. Maar ik ga niet te veel onthullen, want in dit uur hebben we zeker nog belangrijke informatie voor je. De hoogste nieuwkomer gaan we nog begroeten. En dat gaan we zo meteen doen op nummer 9 in de lijst. Maar zover is het nog niet, want ja, de top 30 bestaat uit 2 uurtjes. Exact halverwege het uurtje hebben we de eerste 15 gehad. En dan gaan we door met het volgende uurtje. En dan komen de volgende 15 en dat is vandaag ook aan de orde. Kortom, wie staat er op nummer 15? In de tweede week top 30 stijgen ze 3 plaatsjes door. En dit is feest. Ja, ja, ja. Bij het horen van deze muziek is het al feest. Ben je ook nog in de gelegenheid om het clipje te bekijken? Dan wordt het dubbel feest, zeg ik maar. Met deze twee mannen is het al jarenlang feest in binnen- en buitenland. En dan denkt iedereen, ja, ja, ja. Maar ja, de Costas, die hebben ze natuurlijk plat gezongen. België zijn ze graag geziene gasten. Ze scoren hits in Duitsland. En zeker hier in Nederland. En daar zullen wij nu het resultaat van laten horen. De Gebroeders Co. in de tweede week Radio NL Top 30. Doorgestegen van 18 naar nummer 15. Dit is Proud to be Vouds.
4: Radio NL Top 30.
5: Nummer 15.

0: vandaag.
1: Een van de meest succesvolle artiesten van ons land is, ja, deze man. Robert van Hemert. Je hoorde hem met Zandloopster. En daarmee staat hij inmiddels 9 weken in de lijst op nummer 14 deze week. Daarvoor draaiden we de Gebroeders Co. op 15 met Proud to be Fout. We gaan een dame draaien die ook erg succesvol is, want die heeft een ramvolle agenda. De vakantie is inmiddels weer achter de rug, dus de batterij is opgeladen, zodat ze het hele land weer kan voorzien van haar optredens. En tegenwoordig in dat optreden hoort dit liedje thuis. Niet naar huis. 4 weken Radio NL Top 30. Op nummer 13, Monique Smit.

0: De nieuwe single van Stef Ekkel, De Klok Die Tikt Maar Door. Daarmee staat hij 6 weken in de lijst. Was hij vorige week de nummer 12 en is hij 1 plaatsje gestegen in die 6e week. Daarmee de nieuwe nummer 11 in de Radio NL Top 30. We hebben een overzicht voor je. En dat is het tweede overzicht van deze zondagmiddag. De nummers 20 tot en met nummer 11. Op 20 draaiden we Tino Martin, Jong en Dom. En daarmee staat Tino 12 weken genoteerd en zakt hij 5 plaatsjes. Winst is er voor Amar, Stem in je hart. In de 3e week 2 plaatsjes omhoog. Van 21 naar 19. Brengt ons bij de nummer 18 uit de lijst. De 6e week voor Marco de Hollander en In die Zomernacht. Tinto de Verano van Joey Nicolai. 2 weken in de lijst. Vorige week nieuw binnen op 22. En deze week op nummer 17. En aankomende week is hij de belangrijkste plaats, zoals het dan zo mooi heet op Radio NL. Want hij heeft de Hollandse nieuwe te pakken met deze Tinto de Verano. Robert Pater, 5 weken in de lijst. Vorige week op 11, nu op 16 met Blijf Toch Bij Mij. En Proud To Be Fout van de Gebroeders Co kwam vorige week binnen op 18. In de 2e week tot 30 stijgen ze 3 plaatsjes door naar nummer 15. Zakken van 5 naar 14 in de 9e week. Robert van Hemert en Zandloopster. Niet naar huis van Monique Smit. Dat is de plaat die in de 4e week 1 plaatsje winst boekt. Ze stijgt door van 14 naar nummer 13. Ook 1 plaatsje winst voor Helemaal Hollands. Titanic in de 3e week doorgestegen van 13 naar nummer 12. En morgenochtend tussen 11 en 12 zijn de mannen van Helemaal Hollands te gast in werk en uitvoering hier op Radio NL. De laatste in de 2e overzicht doorgestegen van 12 naar nummer 11 in de 6e week. Stef Ekkel en De Klok Die Tikt Maar Door. Dat geldt niet alleen voor het liedje. Het is gewoon ook een waarheid in het leven. Maar als ik zo naar de klok hier in de studio kijk, dan weet ik ook dat we door moeten. Want anders komen we niet op tijd bij de nummer 1 zo vlak voor 6 uur hier op deze zondagmiddag in de top 30. Dus laten we snel gaan luisteren naar de nummer 10 uit de lijst. Dat is overigens dezelfde nummer 10 als vorige week. In de 6e week blijven staan Rousseau en Mart Hoogkamer. Dit is Pakt Mij.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.

0: nieuwe hond?
1: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining
2: en zit
1: en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
5: Mooi van Ethos.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Dit is Radio NL. Altijd aan.
8: Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
9: Radio NL.
7: Weerbericht.
10: Het blijft vanavond droog met af en toe zon. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon en het wordt dan een graad of 20. Overmorgen is het bewolkt en regenachtig. Woensdag weer af en toe zon en het blijft rond 20 graden.
11: Radio NL Top 30.
7: Nummer 7.
12: Er hangt iets.

Senna, samen met Sven Verstegen hoorde je in de Radio NL Top 30 met Vuurwerk. En in de vijfde week Top 30 stijgen ze door van 9 naar nummer 6 in de lijst van 30. Het gaat spannend worden, want de laatste 5 staan voor je klaar. En op nummer 5 een plaat die 2 plaatsjes winst boekt. En dat alles in de 8e week Radio NL Top 30. We gaan naar hem luisteren met heel veel plezier, want dit is echt een joekel van een hit. Hartslag van je heupen. Dit is Mike Versteeg.

Dus net zo vier als vorige week vier. Jeffrey Heesen en Loco zijn zevende week in de lijst van 30. Er zullen er ongetwijfeld nog een paar komen die hier zijn blijven staan. Want ja, ik zei het gisteren ook al gekscherend over dat rekensommetje. Misschien heb je het meegekregen of niet. We hebben er in totaal 16 zijn blijven staan. En van die 6 hebben we er nu 3 gedraaid. Er blijven er ook nog 3 over. Dus ja, hoe moeilijk kan het zijn? Net zo 3 als vorige week 3. In de zesde week Radio NL Top 30 blijven staan. Ferry de Lits en Shaq.

mag gezegd worden, maar het is wel onvoorstelbaar om met zoveel aantal weken in de lijst te staan. 22e week voor Justin de Wild. En in die 22e week is hij blijven staan op nummer 2. En cheerio. Binnenkort, daar zullen wij de komende week, denk ik, de eerste aandacht aan gaan besteden. Dan zal de stemlijst geopend worden voor de zomerrit van 2026 hier op Radio NL. Heel veel liedjes in die stemlijst. Maar er kunnen er maar 10 in de officiële lijst. En dat gaat gebeuren naar aanleiding van jullie stemgedrag. De meeste liedjes, de liedjes met de meeste stemmen, die zullen terechtkomen in de Radio NL top 10 van de zomerhit. En de nummer 1 mag zich dan officieel zomerhit 2026 noemen. Kanshebber, cheerio, absoluut. Maar dat geldt ook voor de plaat die nu nog voor je klaarstaat. De nummer 1, en die krijg je zo meteen.

30 mochten we begroeten op nummer 9 en is de nieuwe single van Marco Schuitmaker, Lusu. Frans Duits en Lange Frans, 7e week top 30. Blijven staan op nummer 8 in die 7e week met Tour de France en Hey Fransie. Er hangt iets in de lucht, Amore, Corrie Konings, vorige week nog live op het podium in Rode. Met inderdaad deze zomerse klanken, live op Radio NL en Radio NL.tv. En die kwaliteit van deze dame, die blijft fantastisch. Jaar na jaar is ze erbij op de evenementen van Radio NL en ze blijft loopy zuiver zingen. Dat zeggen we ook vaak genoeg. Dit is echt een waanzinnige zangeres, dat mag gezegd worden. 8e week voor Corrie Konings met Er hangt iets in de lucht, Amore. Vorige week 6, deze week op nummer 7. Nummer 9 van vorige week is naar de nummer 6 geklommen in de 5e week. Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk. En Mike Versteeg met Hartslag van je Heupen. Staat 8 weken in de lijst, vorige week op 7 en deze week op nummer 5. Dan de nummer 4, die is blijven staan. 7e week voor Jeffrey Heesen met Loco. De nummer 3 ook blijven staan, Ferry de Lits en Jacques. Met Baco in Monaco. De nummer 2 heb je zojuist kunnen horen. Ook blijven staan. Met dat alles in de 22e week. Justin de Wild en Cheerio. En de nummer 1. Hij staat inmiddels 10 weken in de lijst. En hij mag zijn 6e week nummer 1 gaan vieren. Want inderdaad, hij is ook deze week de lijstaanvoerder in de lijst van 30. De Radio NL Top 30. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Daarmee komt er een einde aan de top 30 voor dit weekend van week 33. Volgende week zaterdag en zondag hebben we een kakelverse lijst voor je. Met andere rangen en standen. Hoe het er dan uitziet, dat zien we dan wel. We sluiten hem nu af met de huidige nummer 1. En die is voor Rutger van Barneveld. Zwoele Zomernachten. En mocht je de lijst nog een keer na willen lezen, dan kan dat. Doe dat via radionltop30.nl. Maak er een mooie zondagavond van. En wat betreft de top 30, heel graag tot volgende week.

0: bellen dan.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mercia, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Hey Chad, zou je voor mij de weg van hier naar Hoevelaken willen repareren? Chad? Hallo?
10: Ja, jammer joh.
9: NTP zoekt vakmensen in de grond, weg en waterbouw.
10: Kies voor een baan met toekomst.
9: En ga snel naar ntp.nl.
10: NTP zet de tijd op
9: 6 uur.
8: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. In Egypte wordt weer gepraat over vrede in Gaza. De schoonzoon van president Trump is erbij. Hij heeft al met de Egyptische president gesproken en gaat ook in gesprek met Hamas-leiders. Later deze week reist hij door naar Israël voor een ontmoeting met premier Netanyahu. Die gaat pas weg uit Gaza als Hamas ontwapend is. Door 2 natuurbranden op een eiland bij Athene zijn 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. Ze hebben brandwonden. De branden woeden in bewoond gebied in de buurt van 2 populaire badplaatsen. De brandweer probeert te voorkomen dat ze zich verspreiden en samen 1 grote brand worden. Rusland is een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist. Die vroeg op een persconferentie aan de Oekraïense president Zelensky hoe Europeanen kunnen helpen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist zit in Wenen en kan bij verstek 6 jaar in een Russisch strafkamp krijgen. In Noordwijk heeft de brandweer een kind bevrijd uit een snikhete auto, meldt Omroep West. De ouders hadden 112 gebeld omdat ze de auto niet meer open kregen. De sleutel lag er nog in. De brandweer heeft de achterruit ingeslagen. Het kind raakte niet gewond. Het weer van Weer Online. Af en toe zon. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook. Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
15: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
0: Yes.
15: Esso. Omdat elke rit telt.
8: Radio NL.
11: Verkeersinformatie.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij 94,6. Op de A15 Nijmegen-Gorkum bij 103,5. En op de A28 Zwolle-Assen bij 153,5.
8: Dit is de muziek van Radio.

Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.

Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu. Ik kom.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan. Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
4: Radio NL.
5: Weerbericht.
6: Het blijft vanavond droog met af en toe zon. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon en het wordt dan een graad of 20. Overmorgen is het bewolkt en regenachtig. Woensdag weer af en toe zon en het blijft rond 20 graden.
5: Radio NL.

heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig.

0: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen, check de Vitenapp.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopbord Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Hey Chad, zou je voor mij de weg van hier naar Hoevelaken willen repareren? Chad, hallo?
7: Ja, jammer joh. NTP zoekt vakmensen in de grond, weg en waterbouw.
8: Kies voor een baan met toekomst.
7: En ga snel naar ntp.nl.
8: NTP zet de tijd op 7 uur.
5: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenavond, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. In België is voor het eerst een vuurwolk ontstaan door de hitte van de natuurbrand in het gebied De Hoge Venen, vlakbij de grens met Limburg en Duitsland. Zo'n wolk bemoeilijkt het blussen, want er ontstaat extra wind en vuurdeeltjes worden omhoog gezogen. Het leger is aan het blussen en Nederland helpt met Chinook-helikopters. De overleden persoon die is gevonden in Lelystad was een bewoner van een woonproject voor mensen met dementie. De zorgorganisatie vindt het heel verdrietig. Er wordt rekening gehouden met een misdrijf, maar de politie wil er verder niks over zeggen. De Amerikaanse gezant in het Midden-Oosten, Jared Kushner, probeert steun te winnen voor het vredesplan van president Trump. Hij heeft in Egypte met leiders van Hamas gepraat en hun aangespoord om te ontwapenen, meldt nieuwssite Axios. Kushner reist hierna naar Israël om premier Netanyahu te spreken. Tot nu toe blokkeert hij het plan. In de Eredivisie heeft Ajax thuis gelijk gespeeld tegen Heerenveen. Het werd 2-2. Ajax kwam al in de eerste minuten op voorsprong door een foutje bij Heerenveen. De keeper tikte de bal uit een corner in zijn eigen doel. Bij rust was het 2-1 en vlak voor het eind maakte Heerenveen nog gelijk. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt dan af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
11: Vrijdag 21 augustus staat de Radio NL Drive-In Show op de grootste in Oranje Feestweek in Katwijk aan de Rijn. Samen zingen, dansen en genieten met de beste Nederlandstalige muziek. Kijk voor meer informatie op oranjeverenigingkatwijk.nl.
12: Nu
13: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
13: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van Voodoo.
13: Aldi.
15: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
16: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
16: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Nu
13: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
13: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van Voodoo.
13: Aldi.
17: Klaar voor een frisse start?
18: Let's go!
17: Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
19: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: verkeersinformatie.
18: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij 94,6. Op de A15 Nijmegen-Gorkum bij 103,5. En op de A28 Zwolle-Assen bij 153,5.
5: Dit is de muziek van Radio NL.

Hij gaat nooit meer slapen. Nee. Maakt mijn moeder niet trots. Nee. Groei je nooit op. Nee. Alles op de bof. We geven geen bof. Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de SAR. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is Dia van Jumbo.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Radio NL vind je ook op YouTube. /RadioNLFM.
6: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement. Roodhitblauw.nl.
7: Eindelijk, zomervakantie.
8: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Hey Chad, zou je voor mij de weg van hier naar Hoevelaken willen repareren? Chad? Hallo?
16: Ja, jammer joh. NTP zoekt vakmensen in de grond, weg en waterbouw.
17: Kies voor een baan met toekomst.
16: En ga snel naar ntp.nl.
17: NTP zet de tijd op 8 uur.
14: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Honderden mensen die gisteren werden geëvacueerd voor de natuurbrand in België kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Het vuur woedt in de buurt van het Drielandenpunt. Het verspreidt zich nu richting Duitsland, maar dat kan zo veranderen door de wind. Het leger helpt met blussen. Nederland zet Chinook-helikopters in. Kinderen in Best hebben met hun metaaldetector een lading rookgranaten gevonden uit de oorlog. Ze groeven ze op in een bosje en namen ze in een plastic tasje mee naar huis. De ouders zagen meteen dat het echte munitie was en belden om hulp. De granaten zijn afgevoerd. Ze kunnen niet ontploffen, maar bevatten wel schadelijke chemicaliën. Een grote brand ten zuidwesten van het Overijsselse Hengelo bij een partyservicebedrijf. Een schuur stond in brand en door een explosie werd de halve gevel eruit geblazen. Een gebouw ernaast raakte beschadigd. De schuur is voor het grootste deel afgebrand. Cristiano Ronaldo denkt erover om na dit seizoen te stoppen met voetballen. Hij zegt dat in een interview met Vogue. Aanleiding voor het interview was zijn bruiloft in Portugal. Ronaldo zegt dat hij na 25 jaar met veel opofferingen meer tijd wil voor zijn vrouw en kinderen. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig, met buien maar ook zon. Het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook. Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen vandaag nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
14: Radio NL.
9: Verkeersinformatie.
18: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij 94,6. Op de A15 Nijmegen-Gorkum bij 103,5. En op de A28 Zwolle-Assen bij 153,5.
14: Dit is de muziek van Radio 1.

0: Yo, je begint echt op die oude te lijken van jou.
1: Wij zijn trots op de muziek van eigen bodem.
2: Radio NL.
3: Radio NL.
2: Altijd aan.

0: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
0: Nu!
1: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
0: Nu
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Radio NL.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora.

0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mercia, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Hey Chad, zou je van mij de weg van hier naar Hoevelaken willen repareren? Chad? Hallo?
9: Ja, jammer joh. NTP zoekt vakmensen in de grond, weg en waterbouw.
10: Kies voor een baan met toekomst.
9: En ga snel naar ntp.nl.
10: NTP zet de tijd om
9: 9 uur.
7: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedenavond, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. België heeft hulp gevraagd aan Duitsland om de natuurbrand te blussen ten zuiden van het Drielandenpunt. De hulp is al op gang gekomen en wordt ingezet vlakbij de grens. Aan de Duitse kant ligt het plaatsje Monschau. Een evacuatie is voorbereid, maar nu nog niet nodig. In België zijn al honderden mensen geëvacueerd. Iets noordelijker in Duitsland bij Aken was ook een natuurbrand uitgebroken, maar die is onder controle. Om het gebied heen is een brandwerende strook gemaakt. Ongeveer 2000 geëvacueerde bewoners mogen terug naar huis. Het was de grootste brand ooit in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. In de Spaanse enclave Ceuta in Marokko zijn honderden immigranten aan het demonstreren op het strand. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Er zitten nog altijd duizenden immigranten in Ceuta na de massale bestorming 2 weken geleden. Het overgrote deel is al teruggestuurd. Kinderen in het Brabantse Best hebben met een metaaldetector een lading rookgranaten gevonden uit de oorlog, meldt Omroep Brabant. Ze namen ze in een plastic tasje mee naar huis. De ouders zagen meteen dat het echte munitie was en belden om hulp. De granaten zijn afgevoerd. Ze kunnen niet ontploffen, maar bevatten wel schadelijke chemicaliën. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Vloeibaar Wasmiddel Wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
15: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
16: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Is de muziek van...

0: Mam, waar is mijn zwemband?
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Radio NL.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
9: Nu!
8: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Hands van voordeel.
8: Aldi.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Bakkers. Anders grijp je mis.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op prestonpalace.nl.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Hey Chad, zou je van mij de weg van hier naar Hoevelaken willen repareren? Chad? Hallo?
11: Ja, jammer joh. NTP zoekt vakmensen in de grond, weg en waterbouw. Kies voor een baan met toekomst. En ga snel naar ntp.nl. NTP zet de tijd op 10 uur.
9: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenavond, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. België heeft de natuurbrand in het oosten gedeeltelijk onder controle. Het vuur verspreidt zich niet meer richting Duitsland, maar het blijft onvoorspelbaar door de wind. In België zijn al honderden mensen geëvacueerd. Ze kunnen nog niet terug. De meesten hebben zelf onderdak gevonden. De rest wordt opgevangen in de plaats Malmedy. Iets noordelijker in Duitsland, bij Aken, was ook een natuurbrand uitgebroken, maar die is helemaal onder controle. Om het gebied heen is een brandwerende strook gemaakt. Ongeveer 2000 geëvacueerde bewoners mogen terug naar huis. Het was de grootste brand ooit in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Cristiano Ronaldo denkt erover om na dit seizoen te stoppen met voetballen. Hij zegt dat in een interview met Vogue. Aanleiding voor het interview was zijn bruiloft in Portugal. Ronaldo zegt dat hij na 25 jaar met veel opofferingen meer tijd wil voor zijn vrouw en kinderen. De Nederlandse zwemploeg heeft het beste EK ooit achter de rug, zegt bondscoach Pieter Bisschop bij de NOS. We wonnen 2 gouden medailles en 7 zilveren. Marit Steenbergen was de absolute uitblinker. Ze kon alleen niet het verschil maken op het laatste onderdeel, de estafette wisselslag. Nederland werd 7e. Het weer van Weer Online. Vannacht bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Dit is de muziek van Radio NL.

Ze geven je een shotje, maar voor je het weet is het te laat. Je zegt op alles ja, je voelt je veilig en vertrouwd. Dan is het

0: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
1: geeft ruimte.

0: Een maatschappij, dat ben jij.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitepro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitepro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Kloppoor Easy Impact van €139 voor €89,99.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Hey Chad, zou je van mij de weg van hier naar Hoevelaken willen repareren? Chad? Hallo?
10: Ja, jammer joh. NTP zoekt vakmensen in de grond, weg en waterbouw.
11: Kies voor een baan met toekomst.
10: En ga snel naar ntp.nl.
11: NTP zet de tijd op 11 uur.
8: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De Nederlandse estafettevrouwen hebben op de EK Atletiek goud gewonnen op de 4x400 meter. Een topteam met Femke Boeders-Bol, Lieke Klaver, Myrthe van der Schoot en Eveline Saalberg nam bij de start meteen de leiding en gaf die niet meer weg. Op het nieuwe onderdeel, de 4x100 meter gemengde estafette, viel Nederland buiten de boot door een mislukte wissel. Het OM in België heeft een onderzoek naar brandstichting geopend bij de natuurbrand bij de Duitse grens. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken, maar het OM zegt dat die tijdens het onderzoek nog kan veranderen. Er is inmiddels meer dan 3000 hectare natuur in de as gelegd en 600 mensen moesten hun huis uit. In Colombia zijn bijna een week na de zware aardbeving bijna 300 doden gevonden. Meer dan 140 mensen worden nog vermist. Hulpverleners blijven het puin uitkammen van huizen, flats, scholen en kerken, maar halen alleen nog maar doden tevoorschijn. En een automobilist die te veel gedronken had, heeft een ravage aangericht in Standaar Buiten, meldt Omroep Brabant. Hij reed tegen meerdere geparkeerde auto's aan die flink beschadigd raakten. De man had bijna 5 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol op. Hij is zijn rijbewijs kwijt en moet voor de rechter komen voor de aanrijdingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen begint regenachtig, maar in de loop van de dag klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
16: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
17: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Mam, waar is mijn zwemband?
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter... per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
11: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijts. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
6: Mooi van Ethos.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Hey Chad, zou je van mij de weg van hier naar Hoevelaken willen repareren? Chad? Hallo?
12: Ja, jammer joh. NTP zoekt vakmensen in de grond, weg en waterbouw.
13: Kies voor een baan met toekomst.
12: En ga snel naar ntp.nl.
13: NTP zet de tijd op 12 uur.
10: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Het gaat om enkele tientallen mensen in de stad Monschau, net over de grens. Het vuur is lastig te bestrijden omdat de wind continu draait. Een gebied van 6 bij 5 kilometer aan natuur is in de as gelegd. Rechtenstudenten van de VU in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend tegen energiebedrijf RWE. Die zeggen in de reclame dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. Misleidend vinden de studenten, want bij het opwekken van biomassa komt wel degelijk CO2 vrij. Het Amerikaanse leger gaat minder vaak oefenen met het leger van Zuid-Korea. President Trump heeft daarvoor de opdracht gegeven aan zijn defensieminister Hexet. Trump snapt niet waarom Amerika met de Zuid-Koreanen moet oefenen tegen eventuele aanvallen van Noord-Korea. Hij benadrukt dat hij een goede band heeft met Kim Jong-un. En Nederland heeft de succesvolste EK-atletiek ooit achter de rug. Op de slotavond wonnen de estafettevrouwen goud op de 4x400 meter. De mannen pakten op diezelfde discipline het brons. De Nederlandse ploeg gaat naar huis met 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 maal brons. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

spullen. Ik hoef geen klokkie om mijn pols. Geef mij maar een oude golf. Nee, voor mij geen dure rots. Ik wil de lampen weer zien zwaaien.

0: Hey Chad, zou je voor mij de weg van hier naar Hoevelaken willen repareren? Chad? Hallo?
1: Ja, jammer joh.
2: NTP zoekt vakmensen in de grond, weg en waterbouw.
3: Kies voor een baan met toekomst.
2: En ga snel naar ntp.nl.
3: NTP zet de tijd op 1 uur.
4: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De natuurbrand in België zorgt ervoor dat er nu ook in Duitsland mensen hun huis uit moeten. Het gaat om twee kleine dorpjes net over de grens, die horen bij de stad Monschau. Eerder moesten in België al 600 mensen hun huis uit. Er is al een gebied van 6 bij 5 kilometer verbrand. Ook Zweden helpt België bij die grote natuurbrand. Twee Zweedse blusvliegtuigen werden afgelopen middag voor het eerst ingezet. Nederland helpt met helikopters en Duitsland en Luxemburg helpen ook. Het vuur is lastig onder controle te krijgen. De wind waait steeds een andere kant op. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste ooit. Van bijna 5000 mensen is zeker dat ze het virus hebben opgelopen, waarvan bijna de helft is overleden. De laatste keer dat ebola voor zoveel doden zorgde, was de uitbraak tussen 2018 en 2020. En de Britse atlete Amy Hunt heeft op de EK Atletiek een stokoud record gebroken dat nog in handen was van Fanny Blankers-Koen. Ze won maar liefst 4 keer gehaald op 1 toernooi. De 100 meter, de 200 meter, de 4 keer 100 meter estafette en vandaag de gemengde estafette. Fanny Blankers-Koen won in 1950 3 keer goud en 1 keer zilver. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint ook regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
7: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
12: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Is de muziek van...

0: Hey Chad, zou je van mij de weg van hier naar Hoevelaken willen repareren? Chad? Hallo?
1: Ja, jammer joh. NTP zoekt vakmensen in de grond, weg en waterbouw. Kies voor een baan met toekomst. En ga snel naar ntp.nl. NTP zet de tijd op 2 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De regering van Wallonië gaat de strategische voorraad met mondkapjes aanspreken vanwege de bosbrand bij de Duitse grens. Ze hebben zo'n 100.000 FFP2-maskers liggen, bekend van de coronatijd. Er hangt een enorme rookwolk boven de regio waar ook veel fijnstof in zit. Die mondkapjes beschermen daartegen. Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend over energiebedrijf RWE. Ze vinden hun reclame misleidend omdat ze zeggen dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. En dat is niet zo, bij het opwekken ervan komt veel CO2 vrij. Een automobilist die te veel gedronken had, heeft een ravage aangelicht in het plaatsje Standaarbuiten, meldt Omroep Brabant. Hij reed tegen meerdere geparkeerde auto's aan die flink beschadigd raakten. De man had bijna 5 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol op. Hij is zijn rijbewijs kwijt en hij moet voor de rechter komen voor de aanrijdingen. En het duurt nog tot vrijdag tot de Formule 1 in Zandvoort losbarst, maar de eerste racefans zijn er al aangekomen, ziet Hart van Nederland. Ze komen bij het circuit kijken hoe de tribunes worden opgebouwd en de vrachtwagens van de raceteams aankomen. Dit jaar is het laatste jaar dat het Formule 1 circus in Nederland neerstrijkt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.